U hoorde de vioolsonate van Guillaume Lequeux door Alina Ibrashinova viool en Cédric Dibergin piano. Zij vervolgen hun recital met een vroeg en onbekend werk van Maurice Ravel. In 1895 was Ravel 20 jaar oud en probeerde hij een plek te veroveren op het Conservatorium van Parijs. Men vond zijn proeven tot toelating goed, maar gek genoeg niet goed genoeg. Later werd hij wel toegelaten tot de klas van Fauré. En in de tussentijd componeerde hij een vioolsonate. Het bleef bij het eerste deel. En als je goed luistert, het werk vertoont de zoekende ziel van de teleurgestelde jonge man. We horen klanken die aan Fauré in Delius doen denken. En de overgangen hebben nog niet de subtiliteit van de grote componist. Luistert u naar violiste Alina Ibrashimova en pianist Cédric Dibergin in het eerste deel van de eerste sonate van Maurice Ravel.

U hoort de eerste vioolsonate in één deel, opus postuum van Maurice Ravel. Gespeeld door Alina Ibrahimova, viool, en Cédric Dibergin, piano. Tot slot van deze aflevering van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een totaal ander werk. In 1922 was Ravel een gevierd componist en op concertreis in Londen, waar de Hongaarse violiste Jelly Daranyi zijn duo voor viool en cello speelde. Haar Oost-Europese toon en spel inspireerde hem enorm. En hij schreef voor haar de uitbundige en op de Hongaarse tsjardas geïnspireerde Cigane, eigenlijk een meesterwerk. Luistert u naar dit werk, gespeeld door Alina Ibrahimova. En ze wordt weer begeleid door haar vaste concertpartner Cédric Dibergin.

0: We hoorden de Tsiganen van Ravel door Alina Ibrahimova en Cédric Dibergin. Helaas kunnen we dit stuk u niet helemaal laten horen vanwege de tijd. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En nog een persoonlijke ontboezeming mijnerzijds. De Concertzender bestaat al meer dan 30 jaar en wordt al jaren gerund door vrijwilligers. U kunt vriend worden. Kijk op onze website www.concertzender.nl. Hoe dat moet. We hebben uw steun hard nodig.
1: Tot volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we een nieuwe serie met de titel Oorlog en Vrede. De serie zal bestaan uit een proloog, 11 delen en een epiloog. Vandaag deel 1, 1802. Giovanni Paisiello, dat was dé componist voor Napoleon Bonaparte. Zo kwam het dat hij de scepter zwaaide over de Chapelle de Napoleon Bonaparte tussen 1801 en 1814. Hij begon in de kapel van het kasteel van Saint-Claude en daarna verhuisde hij naar het Tuileriepaleis. Hij begon met een klein ensemble, maar eindigde uiteindelijk met maar liefst 104 muzici. In 1802 zwegen eindelijk de wapens. En voor de vredige kerstmis van dat jaar schreef Paisiello zijn Messa Pastoral pour le Premier Consul. Opvallend is wel dat we dadelijk in plaats van één, twee sopranen horen en op het einde natuurlijk een oratio pro republica. U hoort deze pastorale mis in een versie van dirigent Edoardo Brizio. De uitvoerenden zijn Laila Bersiani, sopraan, Emma Peticola, sopraan, Stella Salvati, alt, Carlo Putelli, tenor, Carlo Lepore, bas, het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest. Dit alles onder leiding van Edoardo Brizio.

Tot zover de Messe en Pastoral pour le Premier Consul van Paciello met de sopranen Leila Bersiani, Emma Petricola en verder ook nog Stella Salvati Alt, Carlo Putelli tenor, Carlo Lepore bas, het Tsjechisch Omroepkoor, het Praag Symfonieorkest en alles onder leiding van Eduard Dobrizio. We kunnen nu luisteren naar drie werken die Paciello voor de Chapelle de Napoleon heeft geschreven. We beginnen met het Tantum Ergo en ook dit keer dirigeert Eduardo Brizio het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest. U hoort ook sopraan Leila Bersiani.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij de eerste uitzending van het nieuwe programma Radio Romantica. U kunt luisteren naar een ronduur muziek uit de romantiek. De periode uit de muziekgeschiedenis die officieel loopt van 1820 tot 1910. Vandaag beginnen we met liederen van afscheid nemen en onderweg zijn.

van Franz Schubert uit zijn vroege periode 1815-1823. Het recital waar u naar gaat luisteren wordt verzorgd door Christophe Prigardien, tenor, en Michael Gees, piano. Het duo begint met Willkommen und Abschied op tekst van Goethe, waarin het romantische beeld wordt geschetst van een jongeman voortsnellend op zijn paard, bedenkend hoe hartstochtelijk het afscheid van zijn geliefde was. Dan volgt Die Sterne, waarin de verwondering over het eindeloze sterrenhemel wordt bezongen. Let op hoe beeldend Schubert de wandelaar met sterren beschijnt. Het derde lied is Nachtstuk, op tekst van Schubert's vriend Meyerhofer, waarin de oude zanger met zijn harp iedereen in slaap wiegt. Luistert u naar Christophe Prigardien en Michael Gees.

Dat was Christophe Précardien tenor en Michael Gees piano met het lied Nachtstuk van Franz Schubert. In Zügenglücklein klinkt het doodsklokje dat vertelt dat een godsvruchtig mens op sterven ligt. Der Wanderer beschrijft het ultieme romantische gevoel van de reiziger die op zoek is naar het geluk, maar het daar denkt te vinden waar zijn geliefde juist niet is. In het Wanderers Nachtlied zijn we terug bij Goethe en bij het beeld van de wandelaar die hunkert naar het einde omdat hij de liefde niet lijkt te kunnen bereiken. Luistert u opnieuw naar tenor Christophe Précardien en pianist Michael Gees en naar de verbluffende muzikale eenvoud van Schubert's noten.

Tenor Christophe Brégardien en pianist Michael Geest hoorden u in Wanderers Nachtlied van Schubert. Radio Romantica wordt vervolgd met opnieuw drie liederen van Franz Schubert. Liederen rond het romantische thema van afscheid nemen en op reis gaan. En ook binnen dit recital zijn we op weg. Op weg naar Goethe, de oervader van het romantische gevoel, verbeeld in zijn beroemde gedicht Erlkönig. Maar eerst Über Wildemann, waarin de dichter door liefdesverdriet niet van de mooie natuur in de lente kan genieten en alleen wacht op de winter. In Der Geistertanz dansen de geesten om middernacht rond de graven, gevolgd door kraaien en hondengehuil naast de verwoeste abdij. En dan, in Erlkönig, beleven we het drama van het stervende kind dat in de armen van zijn vader voortraast te paard, terwijl de doodsknecht, Elzenkoning, genaamd en het als smekende mee wil nemen. Luistert u nogmaals naar Christophe Brégardien en Michael Geest.

U hoorde Der Erlkönig van Schubert, uitgevoerd door Christophe Prigardien en Michael Gees. Het tweede nachtlied van de wanderer, van de eeuwig reizende, is wellicht het meest perfecte vers in de Duitse taal. Aan alles komt een eind, werkelijk prachtig verwoord in vier regels. In Sehnsucht treffen we opnieuw een romantisch beeld. De dichter ziet de lente, maar zijn sehnsucht laat hem niet genieten. In Der Musensohn waant de dichter zich een zoon van de muzen, die dansend en fluitend de meisjes versiert. Een muzikaal miniatuur van zorgeloze opgewektheid. U hoort nogmaals tenor Christophe Prigardien, begeleid door pianist Michael Gees.

U hoort een uitvoering van La Mer, symfonische schetsen van Paul Gilson, met het Vlaams Radioorkest, de mannenstemmen van het Vlaams Radiokoor onder leiding van Martin Brabants. En daarnaast hoorden we ook de brassband Buizingen. In 1906 schreef Paul een mooi andante en scherzo voor cello en orkest. En dat horen we nu met de celliste Timora Rosler en het Vlaams Radioorkest onder leiding van Martin Brabants.

Celliste Timora Rössler speelde het andante en scherzo van Paul Gilson. En verder dirigeerde Martin Brabants het Vlaams Radioorkest. En dan nu nog een mooie bladzijde uit het ballet La Captive van Paul Gilson uit 1900 in de versie van Frits Seelis.

Dat was tot besluit een mooie bladzijde uit het ballet La Captive van Paul Gilson. Martin Brabants dirigeerde het Vlaams Radioorkest. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit eerste deel van de nieuwe serie van Cassandra van Acht. En de titel van deze serie is Tussen Droom en Daad.

U luistert naar het programma van de Concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music U in Amsterdam. In het komend uur aandacht voor het programma Van Lucht tot Toon, een serie over horen en piano bij Beethoven, Strauss, Hindemith en Kirchner. In de serie Van Lucht tot Toon gaat het dit keer over de natuurhoren, de horen en de horen en piano. De horen als solo-instrument met pianobegeleiding komt niet veel voor. De horen was een opvallend populair solo-instrument in de 18e eeuw, want elk hoforkest in Europa beschikte over vaak erg goede horenspelers en hofcomponisten zorgden dus voor talloze concerti en kamermuziekwerken met horen erin. Maar voor de subtiele kamerorkestwerken met kleine bezetting was het instrument niet geschikt. De klank werd als te hard ervaren, vooral in de lage tonen. Heinrich Stölzel introduceerde in 1815 de ventielhoren. Dit nieuwe instrument maakte het mogelijk over een bereik van 3 octaven alle chromatische tonen te produceren met een even krachtig en egaal geluid. Op de natuurhoren stond de muzikus alleen een beperkt

aantal natuurlijke open tonen ter beschikking, die hij door het met de hand stoppen van de horen, dus het afdekken, nog kon uitbreiden met een aantal zwakker klinkende gestopte tonen. Hornisten compenseerden het verschil in klankkleur door ook de open noten enigszins omvloerst te spelen, wat de hoornklank een mysterieus en melancholiek timbre verleende. Dankzij Stulze's uitvinding was de hoorn geëmancipeerd en kon deze nu even melodieuze en virtuose partijen aan als de klarinet of de cello. In 1799 gaf de beroemde hornist Jan Vaslak Stieg opdracht aan Beethoven om voor hem een sonate voor hoorn en piano te componeren. Beethoven loste het natuurhoornprobleem op door de piano alle complexe en virtuose lijnen in de muziek te laten spelen, zodat de klankkleur van de natuurhoorn volledig tot zijn recht kwam. De opus 17 in F van Beethoven bestaat uit 3 delen en wordt uitgevoerd door Marie-Louise Neunecker met pianobegeleiding van Lars Vogt. Marie-Louise speelt op een moderne ventielhoorn. Meld ik u nog even de delen. Allegro moderato, poco adagio quasi andante en het rondo allegro moderato.

Dat is ook nog een sonate in de opus 17 in F groot van Ludwig van Beethoven. Door Marie-Louise Neunecke horen en Lars Vogt piano. In het programma met werken voor horen en piano hoort u nu het eerste horenconcert van Richard Strauss opus 11. Dit eerste horenconcert heeft Richard Strauss in 1883 voor zijn vader Franz Strauss, hornist in München en overigens geen familie van de Weense familie Strauss, geschreven. Zowel met orkestbegeleiding als pianobegeleiding. Vader Franz was astmatisch en de solopartij staat dan ook vol met ademhalingstekens. Richard begeleidde zijn vader vaak op de piano en kende het instrument daardoor dan ook heel goed. Richard Strauss moest bij het concert uitdrukkelijk vermelden dat het voor ventielhoorn geschreven was, want in die tijd werd er voornamelijk nog op natuurhoorn gespeeld, waardoor de mogelijkheden van het instrument beperkt waren. Het werk bestaat uit drie delen, namelijk Allegro, Andante en Allegro. Het wordt uitgevoerd door Olivier Darbellay, de jeune soliste de l'année 2000. En hij werd daardoor uitgeroepen door de Frans sprekende publieke radiostations. Hij speelt op een moderne ventielhoorn.

Het volgende werk voor horen en piano is van Paul Hindemith, zijn sonate in de S groot. Hij schreef zijn sonates voor blaasinstrumenten voor amateurmuzici en vandaar ook de doorzichtige lijn van deze sonate. Marie-Louise Neunecker op halthoorn, begeleid door Lars Vocht op piano, maar eerst hoort u ze beide sprekend.

en de periode 1900 tot 1913. We gaan verder met zijn Goerelieder, een werk met een gigantische bezetting. In het slot van deel 1 gaan we horen hoe een woudduif, symbool van de onschuld, aan koning Waldemar vertelt dat zijn geliefde Tove vermoord is. De van verdriet waanzinnig geworden Waldemar staat in het tweede deel centraal. Hij geeft God de schuld van alles. En in het derde deel roept Waldemar zijn dode strijders uit het graf en deze rijden wild op paarden rondom zijn kasteel, het kasteel Goere. De donkere wolken verschijnen nu pas echt boven dit kasteel. En dit alles gaan we horen met de mezzosopraan Yvonne Minten. Zij zingt de stem van de woudduif. Koning Waldemar is de tenor Jess Thomas. Een boer, Siegmund Niemskern, bas bariton. En Klaus de Nar wordt gezongen door Kenneth Bowen, tenor. En verder ook nog de mannenstemmen van het Londense Philharmonische Koor. En ook deze keer dirigeert Pierre Boulez het BBC Symfonieorkest in de Goerelieder van Arnold Schönberg.

Het bombastische einde van het stuk Nicotina, een balletpantomime in 7 scènes naar een verhaal van Svatopluk Tsjech, opus 7. U hoorde het Brno Staatsfilharmonisch Orkest en de Brno Madrigaalzangers onder leiding van František Jílek. En de compositie was van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Dit programma werd voor u samengesteld door Egbert Randewijk.

Luisteraars, dit is de concertzender met het programma De Wandeling. Op de tweede en vierde dinsdag van de maand duiken wij dieper in de wonderenwereld van de harpmuziek. De vorige keer hebben we u kennis laten maken met Nicola Boxa. Ja, je kunt zeggen een in de vergetelheid geraakte ster. En ik heb u ook vorige keer verteld dat het ook een beetje een schurk was. Vandaag zijn meest getalenteerde leerling, Elias Parrish Alvars. Alvars begon als veelbelovend harptalent en zijn eerste publieke optreden vond al plaats op 10-jarige leeftijd. Jammer genoeg was het geluk zijn familie niet goed gezind, want hetzelfde jaar ging zijn vader failliet. Op 12-jarige leeftijd verhuisde de jonge Elias naar Londen om lessen te volgen bij de illustere Fransman Boxa. Eenmaal in Londen wilde de ambitieuze Alvars graag les gaan volgen aan de Royal Academy. En laat daar zijn docent Boxa nu een positie hebben als harpdocent. Ja, maar zijn ouders konden het collegegeld niet betalen, dus moest Alvars door veel optredens het geld bijeen zien te scharrelen. Zijn talent ging niet aan de beaumonde voorbij en hij werd al snel onder de vleugels genomen van rijke weldoeners. En die wilde maar al te graag de studies van het wonderkind bekostigen. U hoort Alvars Fantasie voor piano en harp, uitgevoerd door Marielle Nordman harp en François-René Duchable piano.

Dat was de fantasie voor piano en harp van Elias Barish Alvars, uitgevoerd door Marielle Nordman en François-René Duchable. Op 20-jarige leeftijd, met een diploma van de Royal Academy of Music op zak, trok Elias de wijde wereld in. Op uitnodiging van Lord Burgess, medeoprichter van de Academy, en ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Florence, reisde onze jonge harpist naar Italië. Daar studeerde hij zang en compositie. Na 2 jaar keerde hij terug naar Londen, maar na een korte periode waarin hij werkzaam was bij een harpbouwer, pakte hij zijn koffers en ging op tournee. Hij reisde van Bremen en Hamburg naar Kopenhagen en Stockholm om via Sint-Petersburg en Moskou uiteindelijk het hof van Sultan Mahmoud II in Constantinopel te bezoeken. En daar verbleef hij op uitnodiging van de Russische ambassadeur 3 maanden. Hier raakte hij geïnspireerd door de lokale muziek en hij bewerkte populaire melodieën die hij steeds weer hoorde tot zijn eigen compositie. En dat was Voyage d'une harpiste en Orient. U hoort nu een uitvoering door Gabriella Dall'Olio.

U hoorde die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn in de oorspronkelijke versie voor orkest, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder Riccardo Muti. In ons programma Sans Souci, hier bij de Concertzender, samenstelling Wouter Steenbeek.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En u kunt gaan luisteren naar deel 2 van de serie Richard Wagner 200 jaar. En in deze tweede aflevering pianowerken die Richard Wagner componeerde tussen 1831-32 en 1861. We staan dus stil bij pianomuziek van Richard Wagner en we beginnen dan ook met werk dat geschreven is op het einde van 1831, begin 32. De Polonaise voor vier handen in D groot. In dit werk komt Richard Wagner in de buurt van Schubert. We horen dit werk in een versie voor twee handen en wel met pianiste Nina Kaftaradze.

U hoorde pianiste Nina Kaftaradze met de Polonaise voor vier handen in D groot, Wagner's opus 2. En u hoorde een versie voor twee handen. En dan gaan we nu over naar de Grote Sonate in A groot. Ook dit werk is geschreven begin 1832. Wagner behandelt de piano nogal orkestraal, maar aan de andere kant horen we een Italiaanse Richard Wagner. Dit werk is pas in 1960 in Keulen gepubliceerd. En u hoort wederom pianiste Nina Kaftaradze.

Tot zover de grote sonate in A groot met de pianiste Nina Cavtaradze. De pianiste gaat nu verder met het albumblad voor Ernst Benedict Kietz in E groot. En we zijn nu in 1840 in Parijs. Richard Wagner zoekt zijn geluk in de Franse lichtstad. Hij woont samen met de kunstschilder Ernst Benedict Kietz. En de schilder tekent voor een beroemd portret van Richard Wagner uit 1842. Voor hem heeft Wagner dit werk geschreven in december 1840 en wel met een gedicht. En daarom is dit werk ook bekend onder de titel Lied ohne Worten. Zo verscheen dit werk in Wenen in 1911.

Pianiste Nina Cavtarazze speelde het albumblad voor Ernst Benedict Kietz in E groot. Voor Mathilde Wezendonck heeft Richard Wagner veel geschreven, zoals deze polka in G groot uit mei 1853.

U hoorde de polka in G groot van Richard Wagner met de pianiste Nina Kavtaradze. En ook voor Mathilde is dit werk de sonate für das Album van vrouw M.W. in Asgroot uit juni 1853. De muziekuitgever Scott publiceerde dit werk pas in 1878.

van Luigi Boccherini was dit het gitaarquintet nummer 2 in E-groot met gitarist Martin Kaai en het Utrecht String Quartet. Dank voor het luisteren. Volgende keer zal Beethoven aan bod komen. Dank ook aan samensteller Robert-Jan de Neve.

U luistert nog steeds naar de Concertzender. Dit uur zwerven we door de klassieke periode. En daarin de muziek van de gebroeders Michael en Joseph Haydn. Allereerst van Michael Haydn zijn Messe Allemande. Hier liegt von deiner Majesteit nummer 602. U hoort het vrouwenkoor Calliope, maar met daarvan twee solistes ook, onder leiding van Regine Teodorescu. Verder een niet vermelde organist en cellist. Deze mist dus, Messe Allemande, hier liegt von deiner Majesteit van Michael Haydn.

Dat was een mis van Michael Haydn, de Messe Allemande, hier liegt van Deiner Majesteit. U hoorde vrouwenkoor Calliope onder leiding van Regine Theodorescu. Later in dit uur meer van Michael Haydn, nu van Jozef Haydn. De Messa Brevis, Sancti Johannes de Deo, Hoboken 22, nummer 7. U hoort het Tulser Knabenkoor met solist en ensemble tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. De titel van de mis, Kleine Orgelmessen van Jozef Haydn.

U hoorde de Matthäus Passie van de Poolse componist Jozef Elsner. Volgende week zijn we bij u terug en dan weer met passiemuziek. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij de Concertzender. In onze serie Bijzondere Instrumenten, vandaag deel 3, en die gaat over harp en fortepiano. Vandaag nemen wij u mee naar de wereld van de boheemse componist Jan Ladislav Dusek. Hij heeft heel wat werken geschreven voor harp en fortepiano. Hij speelde deze werken zelf op het einde van zijn leven heel vaak samen met de harpbouwer en harpist F.J. Nadagman. We horen nu ook een Nadagman harp uit 1815 met 1 pedaal. Deze harp is afkomstig uit de verzameling van harpiste Masumi Nagasawa. De fortepiano is een Broadwood Grand Piano uit 1804. Hij wordt bespeeld door Richard Agar. We beginnen met het duet voor harp en fortepiano in S.

Het duet voor harp en fortepiano in S van Dussek werd gespeeld door Masumi Nakazawa op harp en Richard Egger op de Broadway Grand Piano. We gaan nu verder met de fortepianosonate 24 in Fis met Richard Egger achter de piano. En als u dit werk zo dadelijk hoort, zal het duidelijk worden dat Dussek zijn tijd ver vooruit was. Denkt u maar eens aan Chopin.

Dat was de fortepianosonate 24 in Vies, opus 61 van Jan Ladislav Dusek. Hij werd uitgevoerd door Richard Egger op een Broadwood Grand Piano uit 1804. In het duo concertant in Bes haalt de componist alles uit de Nademann harp en de Broadwood Grand Piano. Luister weer naar Masumi Nagasawa op harp en Richard Egger op piano.

Dit was tot besluit van dit programma het duo concertant in Bes van Jan Ladislav Dusek. De Nademanharp uit 1815 werd bespeeld door Masumi Nagasawa en fortepianist Richard Egger zat achter de Broadwood Grand Piano uit 1804. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Goedendag, dit is de Concertzender met een uur lang cellomuziek in ons programma Cello en Contrabas. Cellomuziek van Gabriel Fauré. Als we de werken van Gabriel Fauré beluisteren, dan horen we duidelijk allereerst een romantische componist. Maar op het einde van zijn leven sloeg hij een moderne weg in. Dat is vooral te horen in de cellowerken. U hoort dadelijk muziek uit 1880 tot en met 1922. Dat wordt allemaal uitgevoerd door de cellist Steven Isserlis en de pianist Pascal de Voyon. De muzici beginnen met een romance. Romance opus 69 uit 1894. Een romantisch werk voor de salon.

De romance opus 69 van Gabriel Fauré. Dezelfde uitvoerende, Stephen Isserles en pianist Pascal de Voyon, gaan door met de Elegie uit 1880. Een heel romantisch, een eigenlijk een meditatieve klaagzang, romantisch werk van Gabriel Fauré.

Dat was de prachtige Elegie, opus 24 van Gabriel Fauré, uitgevoerd door cellist Steven Isserlis en pianist Pascal Devoyon. Dezelfde uitvoerende gaan nu door in de eerste cellosonate uit 1917. Het is duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog een rol speelt in dit werk.

van Gabriel Fauré, de eerste cellosonate. U hoorde de pianist Pascal de Voyon en de cellist Steven Iserlis, of misschien ook wel Iserlis. Zijn voorouders komen uit Oost-Europa, misschien is het wel Iserlis. De pianist verdwijnt nu even en daar komt een andere cellist bij. En de beide cellisten, Steven Iserlis en David Waterman, gaan door met Allegretto Moderato. Dit kort werkje heeft de componist geschreven voor zijn studenten op het Parijs Conservatorium. Dat was voorheen namelijk docent vanaf 1897 tot en met 1920. Allegretto Moderato voor twee cello's.

Dat was nog geen minuut, deze Allegretto Moderato van Gabriel Fauré. Dan nu een heel bijzonder werk uit 1908. En dat is de Serenade, opus 98. Bijzonder omdat de componist het heeft opgedragen aan cellist Pablo Casals. En ook omdat hij teruggrijpt naar de oude muziek. Ook hier nu weer Steven Isaacs en pianist Pascal de Voyant.

Serenade, opus 98 van Gabriel Fauré. Stephen Isserlis, cello en Pascal de Voyon piano gaan nu door met de Sicilienne uit 1893. Eigenlijk had hij dat eerder geschreven, Fauré, als toneelmuziek bij Molière's Le Bourgeois Gentilhomme. Maar het werd daar niet voor gebruikt en hij herschreef het later en gebruikte het in zijn opera Pelléas et Mélisande. En toen heette het een Allegro molto moderato. Toen werd het weer bewerkt en dat hoort u nu, de versie voor cello en piano.

U hoorde de Sicilienne, opus 78 van Gabriel Fauré. Dan nu een virtuose Fauré. Luistert u naar zijn Papillon uit 1884.

En zo fladderde de vlinder weg Le Papillon van Gabriel Fauré met cellist Steven Isserlis en Pascal de Voyon. Dan laat ik u nu graag nog twee delen horen uit de tweede cellosonate uit 1922. De eerste was 5 jaar daarvoor. Het zijn wederom Steven Isserlis en Pascal de Voyon in het eerste en tweede deel uit de tweede cellosonate opus 117.

van Gabriel Fauré, het eerste en tweede deel uit de tweede cellosonate opus 117. Dit programma met cellomuziek van Gabriel Fauré werd voor u samengesteld door Cassandra van Acht voor de Concertzender. En ik zie dat we nog wat tijd over hebben. Ik laat u nog de heerlijke celloversie horen van Après un rêve.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de eerste uitzending van de Concertzender.
1: De Concertzender bestaat 30 jaar. Daarom zenden wij op zaterdag 30 november en zondag 1 december van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds live programma's uit met interviews en artiesten rechtstreeks vanuit de huiskamerstudio van de Concertzender. Stem af op onze speciale jubileumuitzending.

Elke eerste dinsdag van de maand om 6 uur 's avonds kunt u luisteren naar het programma Componist van de Maand, een programma van Agnes van der Horst. Maar een componist van de maand is niet zomaar iemand en daarom besteden we ook in de vroege edities met nieuw verschenen aandacht aan werk van de componist van de maand. Componist van de maand is Eugène d'Albert. Hij leefde van 1864 tot 1932. Hij gaat nu 3 werken uit zijn eigen opera Tiefland spelen aan de vleugel. En de vleugel is een welte mignon.

Eugène D'Albert speelde drie stukken uit zijn opera Tiefland. Hij speelde die aan de Welte Mignonvleugel. En deze muziek is uitgebracht bij het label Teldec. U luistert naar het programma Componist van de Maand. En deze maand is dat Eugène D'Albert. U hoort zijn pianoconcert nummer 1 in B-klein opus 2 met de delen Mäßig, Langsam mit Empfindung, Erstes Zeitmaß, Cadenza en Dasselbe Zeitmaß. Piers Lane is de pianist en u hoort de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Elun Francis.

We zijn aan het einde van het uur en daarom tot zover de Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams. En daarmee sluiten we deze uitzending van Radio Romantica af. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar de Concertzender en heel graag tot de volgende keer.

Welkom bij De Wandeling. Vandaag hoort u in dit programma werken van Robert Schumann die op de een of andere manier bewerkt zijn. En de pianiste die in deze aflevering centraal staat is de inmiddels 81-jarige Argentijnse Marta Argerich. U hoort haar dit uur met verschillende kamermuziekpartners. En om te beginnen is dat cellist Misha Majski. Majski bewerkte twee deeltjes uit andere composities van Schumann voor cello en piano. En om te beginnen is dat het eerste deel, getiteld Nicht schnell, uit de drie romances voor hobo en piano, opus 94.

U hoorde tot besluit het eerste deel, Nicht schnell, uit de Märchenbilder, opus 113 van Robert Schumann. Cellist Misha Majski bewerkte dit pianostuk voor cello en piano. En naast Majski hoorde u ook pianiste Marta Argerich. En daarvoor hoorde u dit duo in een bewerking van een deel uit de drie romances voor hobo en piano van Schumann. En dan gaan we nu naar het volgende stuk. Marta Argerich krijgt nu namelijk gezelschap van een andere Argentijnse pianist en ook dirigent, Daniel Barenboim. Ze speelde in juli 2015 in het Teatro Colón in Buenos Aires onder andere de zes etudes opus 56 van Schumann, ook wel bekend als de Sechs Studien für den Pedalflügel. En een pedalflügel is een gewone vleugelpiano die ook voorzien is van een 29-tonig pedaal. En met dit voetklavier bespeelt de pianist als het ware een tweede piano. Van deze zes studies voor pedaalflügel van Schumann maakte componist Claude Debussy dan weer een bewerking voor twee piano's. En die voeren Argerich en Barenboim nu uit.

Marta Argerich en Daniel Barenboim speelden de zes studien voor den pedaalflügel, opus 56 van Robert Schumann, in een bewerking voor twee piano's van Claude Debussy. Het volgende werk van Schumann is voor de ongebruikelijke combinatie van twee piano's, hoorn en twee celli. Schumann schreef het stuk in 1843, maar was teleurgesteld over het resultaat en trok het terug uit de catalogus. Op suggestie van Felix Mendelssohn gaf hij het opnieuw uit als opus 46, in een versie voor twee piano's, waarbij hij de introductie, een tussenspel en twee variaties schrapte. Maar u gaat nu luisteren naar de oorspronkelijke versie van Andante en variaties voor twee piano's, hoorn en twee celli van Schumann, nu bekend als Werk ohne Opuszahl nummer 10.

Dat was een live uitvoering van Andante en variaties voor twee piano's, horen en twee celli in Bes Groot, werk ohne Opus 10 van Robert Schumann. U hoorde de pianisten Marta Argerich en Alexander Rabinovich, hoorniste Marie-Louise Neunecker en de celliste Natalia Gutman en Misha Majski. We besluiten deze wandeling met de bekende draai-fantasie-stukken van Schumann. Hij schreef ze oorspronkelijk voor klarinet en piano, maar ze worden ook regelmatig uitgevoerd door een cello en een piano en ook wel door een viool en een piano. Tijdens het Lugano Festival in 2006, dat is het kamermuziekfestival van Marta Argerich, klonk er een versie voor flugelhorn of bugel en piano. En dat werkt ook wonderbaarlijk goed. Luistert u naar Sergei Nakaryakov op bugel en Marta Argerich achter de piano in de draai-fantasiestukken opus 73 van Schumann.

Van de derde aflevering van de serie Dansen rondom de troon. Voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Er is nog een tijd over en van die tijd een kort stukje van Borsjanski, Ize Gerovimi.

Dat was tot besluit Psalm 137 van Bortjansky, gezongen door het Djurilov Staatskoor onder leiding van Stanislav Gusev. En het was ook het

de Concertzender met een nieuw, nou relatief nieuw programma op de Concertzender. Het programma De Echte Chopin. We zijn bij deel 2 aanbeland. En ook dit keer zit de Hongkongse pianiste Ka-Ling Colin Lee achter de Pleyel fortepiano uit 1848. Allereerst staat op het programma Fantasie, een fantasie uit 1841. Het is een werk dat vergelijkbaar is met een ballade. En zoals zo vaak in de componistenwereld gebruikten de componisten in de 19e eeuw sprookjes of andere fantastische verhalen. We beginnen dus met de Fantasie, opus 49 van Frédéric Chopin.

pianiste Ka-Ling Colin Lee op de prachtige Pleyel fortepiano, de fantasie opus 49 van Chopin. We gaan door met een fantasie polonaise van Chopin, een fantasie polonaise uit 1846, waarvan, nou, misschien als je goed luistert, wel wat weg heeft van een symfonisch gedicht.

Prachtig, de Fantasie Polonaise opus 61 van Chopin op de Concertzender. Gespeeld door Ka-Ling Colin Lee, die zat achter de Pleyel fortepiano. Daar gaat nu iemand anders achter zitten, de Argentijnse pianist Nelson Gurner. Hij gaat voor ons spelen twee Nocturnes opus 27 uit 1835.

Nelson Gurner speelde de twee nocturnes uit opus 27. En als we dan toch al zo fijn, rustig wegdromen en in slaap vallen, dan kunnen we daar nog wel een nocturne aan toevoegen. De tweede nocturne, opus 48.

De tweede nocturne opus 48 van Frédéric Chopin. Achter de pleyel fortepiano uit 1848 zat de Argentijnse pianist Nelson Gurner. En van deze Nelson Gurner gaan we naar de Russische pianiste Tatjana Shebanova. Zij speelt op de Erard fortepiano uit 1849 de berceuse opus 57.

Chopin's etude opus 10, nummer 6. Chopin droeg deze etudes op aan een collega, Frans Liszt, die ze graag op zijn concerten speelde. We hebben een verslag van Chopin over hoe Liszt ze uitvoerde. Ik zit hier eigenlijk te schrijven, maar ik krabbel maar wat, want in de kamer hiernaast zit Liszt mijn etudes te spelen. Ik wou dat ik het zo kon. We besluiten dit tweede deel van het programma over de piano-etude met nog twee nummers uit opus 10. Pianist Boris Berezovsky, samenstelling en presentatie van dit programma Thijs Bonger, techniek Evert de Kok.

Na Chopin hebben we nog tijd over voor een van de preludes en lessons van William Sterndale Bennett.

Dit is de concertzender met het programma De Zweedse Symfonie. Nu het derde deel met muziek uit 1842 en 1845. Twee symfonieën vanavond. Met symfonieën van Frans Adolf Berwald. Geschreven dus in 1842, de eerste wat we u gaan laten horen. Dat is de symfonie in D grote terts, symfonie nummer 2. De componist gaf deze symfonie de titel mee Capricieuse. U hoort het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Ehrling.

De techniek faalt op dit moment even, maar er wordt heel hard gewerkt om de juiste cd op de juiste plek te krijgen en de juiste muziek te laten horen. Symfonie nummer 2 in D grote terts van Franz Adolf Berwald.

U luisterde naar symfonie nummer 2 in D grote terts, de zogenaamde Capricieuse van Franz Adolf Berwald. Symfonie die hij schreef in 1842 en die in het conservatieve Zweden van die tijd eigenlijk niet geaccepteerd werd. Het duurde tot 1914. Toen werd hij pas voor de eerste keer in Zweden uitgevoerd. Hetzelfde lot onderging ook zijn symfonie nummer 4 in S grote terts. Luistert u naar het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Ehrling.

met de sopraan Elisabeth Kooijmans samen met Rudolf Jans aan de piano in Three Sonnets, een werk uit 1938 van Piet Ketting. De teksten van William Shakespeare stonden centraal in dit programma. Vorig jaar, in 2016, herdachten we groots zijn 400ste sterfdag. Maar we zijn nog lang niet klaar met hem, wel met dit programma. Ik dank u voor het luisteren en dit programma, Die Zank een Lied, is er elke tweede en vierde zondag van de maand.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van De Wandeling. Dit is de tweede aflevering van een serie uitzendingen over kamermuziek van componisten die opgeroepen werden of zich hebben aangemeld om mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog, ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of ze bleven door een letsel een verdere leven getekend. Een postuum eerbetoon met deze keer aandacht voor de muziek van de Britse componisten William Baynes en George Butterworth. U hoort allereerst van William Baynes een pianowerk Tides. Het bestaat uit twee delen, The Lone Wreck en Goodnight to Flamborough. En het wordt uitgevoerd door pianist Duncan Honeybourne.